0: Fijn weekend. Fijn weekend. Fijn.
1: Ratatararatata, trička, ratatararatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
0: Fajn rádio.